leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens. Leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

touch your face. And when you used to cry in these two arms.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Hasselt investeert in extra hondenplezier. Tegen de zomer van 2027 krijgt de stad een eigen hondenzwemvijver, zodat baasjes niet langer buiten de stad moeten uitwijken om hun hond veilig te laten zwemmen. Daarnaast worden verschillende hondenspeelweides uitgebreid met uitdagende speelelementen. Hasselt telt vandaag al 19 hondenspeelweides, 3 losloopbossen en 4 uitgestippelde hondenwandelingen met QR-codes en oefeningen voor hond en baasje. Afscheid nemen gebeurt steeds vaker op een persoonlijke locatie, ook in Limburg. Naast de klassieke aula kiezen sommige families ervoor om een laatste groet te organiseren in het eigen bedrijf, de tuin of zelfs de woonkamer van de overledene. Volgens uitvaartondernemers groeit die vraag, al blijft het voorlopig een niche. Ze verwachten dat zulke persoonlijke afscheidsdiensten de komende jaren steeds populairder zullen worden. Vandaag zon en stapelwolken. 'S Ochtends kan er vooral in het oosten nog een bui vallen. In de namiddag en 's avonds blijft het droog met breder wordende opklaringen. Het wordt 24 graden. Dinsdag zonnig met hoogzomerse temperaturen 29.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voor ploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Asse. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Asse won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen, kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: the room. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Genk is zaterdagavond 2 hectare heide afgebrand bij een natuurbrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer had het vuur na ongeveer een uur onder controle en kon rond 9:30 de interventie afronden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Door de aanhoudende droogte roept de brandweer iedereen op om extra voorzichtig te zijn en geen vuur te maken of te roken in de natuur. De federale wegpolitie heeft zaterdag de E313 in Diepenbeek tijdelijk afgesloten om een ontsnapte ara veilig te kunnen redden. De papegaai zat in de struiken van de middenberm nadat hij uit een woning was ontsnapt. Toen het verkeer was stilgelegd, kwam de vogel uit zichzelf naar beneden en kon de eigenares hem veilig meenemen naar huis. Vandaag zon en stapelwolken. 'S Ochtends kan er vooral in het oosten nog een bui vallen. In de namiddag en 's avonds blijft het droog met breder wordende opklaringen. Het wordt 24 graden. Dinsdag zonnig met hoogzomerse temperaturen 29 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Oh, zeg, schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
1: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
0: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten. En zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. Een van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Mr. Blue Haze en zijn Unchained Melody. Goedemorgen allemaal, welkom alweer. Dit is Espresso.
1: Espresso. Time. Met de Ludoën.
0: Na een itsy-bitsy regen gisteren zitten wij vandaag weer klaar voor de volgende hittegolf. Maar ja, een echte hitte zou het niet gaan worden, tenminste als u 30 graden geen hitte vindt. Ik in ieder geval wel hoor. Wij zetten ons schrap voor de volgende 5 dagen, want het gaat weer gigantisch warm worden naar verluid. Maar ja, dat hebben we niet in de hand. En wat we wel in de hand hebben, tenminste u... Niet, ik wel. Dat is de muziekkus die we vandaag op u gaan loslaten. Maar geen nood, ik heb gezorgd voor goede plaatjes. Onder andere van Chubby Checker, van Diesel zit erin. Ook van de Dire Straits en deze van de Eagles. Bye.

Een geweldige klassieker van de Jarmels. Met een klein beetje zeep kan je veel proper krijgen, ook de tranen. A little bit of soap will wash away my tears. De hit kwam uit 1961. En nu de Dire Straits. Eind jaren 70 hadden ze deze dikke hit, Lady Writer.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Die Flippers, die Amo, ja, het was een Duitse band en wie weet ontleenden ze misschien wel hun naam aan die populaire tv-serie van Flipper, de dolfijn op televisie. Wie weet het, want ze begonnen in 1964 als de Dancing Band en in 1969 veranderden hun naam in die Flippers en gingen ze schlagermuziek maken. Hun bekendste hit, Weine nicht, Kleine Eva, kennen we onder andere van Corrie en de Rekels in het Nederlands, Huil maar niet Kleine Eva. Dat was dus een Duitse hit oorspronkelijk. En doe nu alsjeblieft niet meewarig over die Flippers, want ze haalden 24 gouden platen en 5 platina platen in Duitsland. Dat is bijna zo goed als de 3 Degrees. Wie weet, misschien wel beter.

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Ja, ja, maak je geen zorgen, wees maar gewoon gelukkig. Dat was de gouden raad die we meekregen van Bobby McFerrin in 1988. En we blijven ronddwalen in de jaren 80. Begin jaren 80, een stevig nummer van Diesel. Down in the Silver Mine. Zullen we even headbangen? Oké.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

kende zijn gitaar als een broekzak, kunnen we zeggen. Deze Do and Eddie Rebel Rooster was een van zijn grote hits. Het was een instrumentaaltje, gewoontegetrouw als laatste in ons drieluik, zo rond het half uur. Daarvoor You're Such a Good Looking Woman van Jude Dolan. En we begonnen met de Nederlandse band Diesel and Down in the Silver Mine. Come on, let's do it again. The Twist, hier is Chubby Checker.

Dat was een Franstalig nummer van Petula Clark, nogthans een Engelse zangeres. En zij heeft heel veel te danken aan de Tweede Wereldoorlog, zal het je uitleggen. Ze begon tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Britse radio als kindsterretje voor de militairen. En in de jaren 60 volgde dan het hele grote succes. Ze verkocht 70 miljoen platen van Downtown en is ermee de succesvolste Britse zangeres aller tijden. En nu Procol Harum, terug naar 1967, A Whiter Shade of Pale.

Tja, en ik had het vorige week nog over de rages die zo in de loop van de popgeschiedenis voorbijgekomen zijn. Normaal gesproken waren die heel snel voorbij, maar dat kan je niet zeggen van de rap, want die gaat al sinds 1979 mee. Zeg maar een goede 47 jaar, want tegenwoordig wordt er nog altijd duchtig gerapt, zo hier en daar. Het begon allemaal met deze, de Sugar Hill Gang.

Ja, er werd wat afgezongen over de rozen. Roses are red en een roosje, mijn roosje. En ook Jimmy Frey, die had een zekere Sandra en die hield van rozen. Nou, iedereen houdt een beetje van rozen. Even door het glas kijken naar Geert de Knut, want die staat al klaar voor zijn volgende uur hier te doen. Geert, hou je ook van rozen? Ja? Ah ja, natuurlijk. En heb je goede platen meegebracht vandaag? Wat zeg je? Ah, altijd, ja. Oké, goed. We zijn benieuwd. Straks na 10 uur, de Geert hier op de radio. Maak er nog een hele leuke dag van vandaag. En wij zijn er graag terug morgen vroeg om 9 uur voor alweer espresso met een dikke verse tas en thermoskoffie, moeten we dan in dit geval zeggen. En morgen gaan we daar misschien wel ijskoffie van maken voor de verandering. Wie weet. Ik laat je met Fitz Domino en Song for Rosemary. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
1: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
0: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield, zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburgertor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. Een van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
2: Lunchbox. De weetjestrommel

De drie broertjes Beach Boys, dat waren Brian, Dennis en Carl Wilson, samen met hun neef en een schoolvriend erbij. Met z'n vijven dus, die Beach Boys, Heroes op Ludo. 7:30 over 10, goedemorgen maandag opnieuw, 27 juli. De laatste week van deze maand, dan stappen we de tweede helft van de zomervakantie in vanaf volgende week. Dit is 10:12, dit is Lunchbox op maandag. Na de espresso van Ludo Wijnen zo pas. Het is de Wereldkeelkankerdag vandaag. Ik kom er je meer over vertellen. We hebben liedjes van Dana Winner, van Jody Sens onder meer en ook Julio Iglesias. En dit is Vultura.

27 juli, vandaag is het Wereld Hoofd- en Halskankerdag. Een internationale dag die aandacht vraagt voor kankers in onder meer mond, keel, neus en strotenhoofd. De dag wil vooral bewustwording vergroten, want een vroege ontdekking kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling. Klachten zoals een aanhoudende keelpijn, slikproblemen, heesheid of een zweertje in de mond dat niet geneest, verdienen daarom aandacht. Dat betekent uiteraard niet dat zulke klachten meteen op kanker wijzen. Toch is het belangrijk om aanhoudende veranderingen te laten nakijken door een arts of een tandarts. De Internationale Wereld Hoofd- en Halskankerdag wil daarnaast het belang van de preventie en een gezonde levensstijl benadrukken. Een dag om even stil te staan vandaag, 27 juli.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Die Hurricane Schmidt, die hebben nogal wat hits geproduceerd in der tijd. Hè? Dat was een vroege 70s song met Beautiful Day, Beautiful Night. En ook The Shadows and the Foot Stepper daarvoor op Pluto. Vandaag herdenken wij Bea van der Maat op 27 juli. Straks alles erover na dit liedje van Jody Sands.

0: Een stem die ons raakte, een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 27 juli, we gedenken vandaag Belgische presentatrice, actrice en zangeres Bea van der Maat. Bea van der Maat stierf op 27 juli 2023 op 62-jarige leeftijd. Ze brak in de jaren 80 door als zangeres van de popgroep One Ton Ton, waarmee ze hits scoorde, zoals I Lie and I Cheat. Later bouwde Bea van der Maat ook een succesvolle carrière uit als tv-presentatrice en actrice in Vlaanderen. Ze heeft een opvallende stem, spontane uitstraling en veelzijdig talent. En zo was ze jarenlang een vertrouwd gezicht op de Vlaamse televisie. Bea van der Maat werkte mee aan tal van tv-programma's en toneelproducties en bleef actief in de culturele sector. We gedenken vandaag Bea van der Maat op 27 juli.

Fijn, die dachten dat Linda Ronstadt de originele had. Nee hoor, Buddy Holly deed dat al in 1957 met It's So Easy To Find Love. En dankjewel aan Mark Brilowit om deze Hard To Find Classic nog eens boven te halen en ons eraan te herinneren dat Buddy Holly de allereerste was in der tijd. Dit is Cross Ria. Gaan we voorbij 10:30 met Wired To The Moon.

crooner Frank Sinatra, The Strangers in the Night op Veluto. Je kan morgenavond in Hasselt dankzij Avanza naar Lachyoga op het domein Kiewitz in de Putvennestraat in Hasselt. Lachyoga is lachen zonder reden. Een sessie bestaat uit opwarmingsoefeningen, ademhalings- en stimulerende lachoefeningen, een lachmeditatie en relaxatie. En we vullen dit aan met ludieke dans- en spelletjes. Via het neplachen komen we tot een echte lach. We lachen niet om, maar met elkaar. Lachyoga pept je conditie, humeur, vitaliteit, zelfvertrouwen en uitstraling. Met Danny Leijsen. Lachyoga dinsdag om 20 uur. Op het domein Kiewit in Hasselt. Deelname bedraagt 2,5 euro.

Barry Manilow heeft heel veel van zijn eigen liedjes geschreven in de tijd. Heeft hierover ook een liedje gemaakt, hè? I Wrote the Songs op Ludo. Veel muziek tijdens de zomertijd. Claude François, Clo Clo is hier met Belle Belle Belle.

De Marmalade waren bijzonder muzikaal in der tijd, in het einde van de jaren 60 en de vroege 70s, met The Reflections of My Life op Radio Luto. Gaan we naar 11 uur op, naar het regionieuws van 11, met Donna Hightower nog. Vroege 70s. The world today is a mess. En gelijk hebben ze wel een beetje, hè?

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Hasselt investeert in extra hondenplezier. Tegen de zomer van 2027 krijgt de stad een eigen hondenzwemvijver, zodat baasjes niet langer buiten de stad moeten uitwijken om hun hond veilig te laten zwemmen. Daarnaast worden verschillende hondenspeelweides uitgebreid met uitdagende speelelementen. Hasselt telt vandaag al 19 hondenspeelweides, 3 losloopbossen en 4 uitgestippelde hondenwandelingen met QR-codes en oefeningen voor hond en baasje. Afscheid nemen gebeurt steeds vaker op een persoonlijke locatie, ook in Limburg. Naast de klassieke aula kiezen sommige families ervoor om een laatste groet te organiseren in het eigen bedrijf, de tuin of zelfs de woonkamer van de overledene. Volgens uitvaartondernemers groeit die vraag, al blijft het voorlopig een niche. Ze verwachten dat zulke persoonlijke afscheidsdiensten de komende jaren steeds populairder zullen worden. Vandaag zon en stapelwolken, 's ochtends kan er vooral in het oosten nog een bui vallen. In de namiddag en 's avonds blijft het droog met breder wordende opklaringen. Het wordt 24 graden. Dinsdag zonnig met hoogzomerse temperaturen 29.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Ik was gigantische fan in de tijd van dit liedje van Ray Conniff met Harmony. Dat was in 1973. Het is er 3 over 11 mee. Goedemorgen. Tot 12 uur nog je leukste evergreens, aangevuld met heel veel weetjes in de voormiddag. Dit is echte huis- en tuinradio, hè. Leuke evergreens, met dan onder meer Maywood dit uur, van Brenda Lee tot zelfs van Smokey. In de krant straks een nieuwsje uit Thailand. En nu You Can't Hurry Love, de originele Diana Ross en de Supremes.

Verrassend krantennieuws. In Thailand riskeren toeristen nu een boete van €270 als ze na de middag alcohol bestellen. De maatregel maakt deel uit van strengere regels rond drankverkoop in toeristische gebieden. Volgens de overheid moet dit overmatig drinken en overlast tegengaan. Veel toeristen reageren verbaasd omdat de regels niet altijd duidelijk worden gecommuniceerd. Bars en restaurants vrezen dat hun inkomsten flink zal verminderen. De lokale politie voert sinds kort strengere controles uit op populaire stranden in verband met alcoholgebruik in de namiddag. Het nieuws zorgt voor verwarring en discussie bij reizigers die graag eens een cocktail genieten. In Thailand vanaf nu dus €270 boete als je in de namiddag nog alcohol bestelt.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

De multi-instrumentalist Carlos Santana op het einde van de jaren 70, She's Not There. Met daarvoor de vroege 90s, de Italiaan Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone. We keren terug straks in de tijd naar 1953 met een nieuwsfeit. En dat is vandaag op 27 juli.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 27 juli, terug in de tijd naar 1953. Toen werd in Korea een wapenstilstand ondertekend die een einde maakte aan de gevechten. De oorlog was in 1950 begonnen toen Noord-Korea Zuid-Korea binnenviel. Het conflict groeide uit tot een internationale strijd tijdens de Koude Oorlog. De Verenigde Staten en andere VN-landen steunden Zuid-Korea. China vocht aan de zijde van Noord-Korea. De wapenstilstand leidde tot een oprichting van een gedemilitariseerde zone tussen beide landen. Een definitief vredesverslag werd nooit gesloten, waardoor de Koreaanse oorlog formeel nog steeds voortduurt. 27 juli 1953, wapenstilstand maakt einde aan de Koreaanse oorlog.

Hier in Vlaanderen, bijzonder populair, blijkt nog de enige Belg te zijn die overbleef. Semavi, dat was Adamo. En er zijn geruchten dat hij iets zou gehad hebben met onze koningin Paola in der tijd. Hè? Maar het blijven geruchten uiteraard. Love hurts, de liefde kan pijn doen. Nazareth.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Dat is ook zo in elke goede relatie. De liefde die doet een beetje pijn. You always hurt when you love. Maar als je het kan bijleggen, dan wordt de liefde des te sterker en des te groter. Clarence Fragman Henry. Met de Maywood uit Nederland ervoor in Late at Night. En dat was een song in 1980. In onze weetjestrommel vandaag een weetje over radijzen die een betaalmiddel waren in het oude Egypte. Daar vertel ik je dadelijk over. Na James Last.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Met dit weetje gaan we naar het oude Egypte. In het oude Egypte werden radijzen samen met uien en knoflook soms gebruikt als betaalmiddel voor arbeiders en slaven. Deze groenten waren waardevol vanwege hun voedingswaarde en werden gezien als essentieel voor de gezondheid. Bouwvakkers en piramidearbeiders ontvingen dagelijks ransels van deze groenten als onderdeel van hun loon. Het was een praktische manier om voedselvoorziening te regelen zonder munten te gebruiken. En zo zorgde Egypte niet alleen voor piramides, maar ook voor gezonde monden en voor radijzen, uien en knoflook. Het was een soort loon in het oude Egypte.

Het is zomertijd en dan horen zomerse liedjes op de radio. Zoals de Pills en Juanita Banana. Het was een song van heel erg lang geleden, midden van de jaren 60, moeten we dit oriënteren. Het is bijna 12 uur, tijd voor meer jukeboxplaten uit onze jukebox van Ludo. En om 5 uur is Koen hier. Dit is nog Tiger Feet met Mutt. Nog een mooie maandag. Morgen opnieuw, vanaf 10 uur doen we dat. Yeah!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Onbekenden hebben in Weijer een Mariabeeld van bijna 80 jaar oud vernield in de kapel van Den Gouden Steen. Het beeld werd volledig in scherven teruggevonden en ook andere voorwerpen in de kapel werden beschadigd. De vrijwilligers die de kapel dagelijks openhouden hopen op getuigen, zodat de dader kan worden opgespoord. Ondanks het vandalisme is de kapel intussen opnieuw geopend. Ontmoetingscentrum Den Drossaard in Lindelhoeve blijft open, ondanks het faillissement van de uitbater. Vrijwilligers van de VZW nemen voorlopig de werking over, zodat geplande activiteiten en Lindelkermis gewoon kunnen doorgaan. Het café blijft voorlopig gesloten, terwijl intussen wordt gezocht naar een nieuwe vaste uitbater. Vandaag zon en stapelwolken. 'S Ochtends kan er vooral in het oosten nog een bui vallen. In de namiddag en 's avonds blijft het droog met breder wordende opklaringen. Het wordt 24 graden. Dinsdag zonnig met hoogzomerse temperaturen 29 graden.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bedrijven moeten vanaf begin volgend jaar zelf opdraaien voor de kosten als ontevreden klanten een klacht indienen. Dat heeft de regering beslist. Klanten zullen nog altijd terecht kunnen bij de consumentenombudsdienst, maar bedrijven zullen de rekening krijgen. Volgens de regering moet de maatregel voorkomen dat ondernemingen klachten zomaar naast zich neerleggen. De kosten kunnen oplopen tot €500 per klacht. Ons land neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de Pride-evenementen zoals begin augustus in Antwerpen. Dat meldt het OCAD. Het huidig dreigingsniveau wordt behouden. De politie benadrukt dat dergelijke evenementen sowieso altijd extra beveiliging krijgen. En dat zou moeten volstaan. In Berlijn vielen zaterdagavond 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op een Pride. Rode Kruis Vlaanderen lanceert een oproep om bloed te doneren. Tijdens de zomervakantie daalt het aantal donoren met 10% tot 15%. En dat is dit jaar niet anders. Veel mensen gaan op reis en sommige donoren mogen tijdelijk geen bloed geven na een verblijf in bepaalde landen. Er is vooral nood aan de bloedgroepen O-negatief en B-negatief. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij tijdens een culinair festival. Nog eens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte gearresteerd en zoekt nog naar een 2e. Over de omstandigheden en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De olieprijzen zijn afgelopen nacht fors gedaald. Dat komt nadat de Verenigde Staten en Iran hun aanvallen tijdelijk stopgezet hebben. De prijs van een vat olie zakte met ongeveer 6% en bedraagt nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. Het is nog niet duidelijk of de prijsdalingen ook gevolgen zullen hebben voor de prijzen van benzine en diesel. Die schoten onlangs weer de hoogte in na een nieuwe escalatie van het geweld. Wout van Aert start met een eigen mobiel netwerk. De wielrenner doet dat onder de naam WVA Mobile in samenwerking met Telenet. Klanten kunnen kiezen uit 2 formules. Voor €13 per maand krijgen ze mobiel internet en telefonie. Wie daarnaast exclusieve beelden uit het leven van Van Aert wil bekijken, betaalt €35 per maand. Het zou geleidelijk overal droog en zonnig moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 25 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft de zon volop van de partij. Het wordt dan nog warmer met maxima tot 35 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Genk is zaterdagavond 2 hectare heide afgebrand bij een natuurbrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer had het vuur na ongeveer een uur onder controle en kon rond 9:30 de interventie afronden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Door de aanhoudende droogte roept de brandweer iedereen op om extra voorzichtig te zijn en geen vuur te maken of te roken in de natuur. De federale wegpolitie heeft zaterdag de E313 in Diepenbeek tijdelijk afgesloten om een ontsnapte ara veilig te kunnen redden. De papegaai zat in de struiken van de middenberm nadat hij uit een woning was ontsnapt. Toen het verkeer was stilgelegd, kwam de vogel uit zichzelf naar beneden en kon de eigenares hem veilig meenemen naar huis. Vandaag zon en stapelwolken. 'S Ochtends kan er vooral in het oosten nog een bui vallen. In de namiddag en 's avonds blijft het droog met breder wordende opklaringen. Het wordt 24 graden. Dinsdag zonnig met hoogzomerse temperaturen 29.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Onbekenden hebben in Weijer een Mariabeeld van bijna 80 jaar oud vernield in de kapel van Den Gouden Steen. Het beeld werd volledig in scherven teruggevonden en ook andere voorwerpen in de kapel werden beschadigd. De vrijwilligers die de kapel dagelijks openhouden hopen op getuigen, zodat de dader kan worden opgespoord. Ondanks het vandalisme is de kapel intussen opnieuw geopend. Ontmoetingscentrum Den Drossaard in Lindelhoeve blijft open, ondanks het faillissement van de uitbater. Vrijwilligers van de VZW nemen voorlopig de werking over, zodat geplande activiteiten en Lindelkermis gewoon kunnen doorgaan. Het café blijft voorlopig gesloten, terwijl intussen wordt gezocht naar een nieuwe vaste uitbater. Vandaag zon en stapelwolken. 'S Ochtends kan er vooral in het oosten nog een bui vallen. In de namiddag en 's avonds blijft het droog met breder wordende opklaringen. Het wordt 24 graden. Dinsdag zonnig met hoogzomerse temperaturen 29 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.

0: Ja, er moet nog over gevreven worden, over die Aladdin's Lamp. En dat was muziek van Gene Pitney. Alweer bij de start van een nieuwe week Hallo Limburg. Elke werkdag hier bij Radio Ludo tussen 5 en 7. En zometeen uit Nederland, Frank Boeien en Koud in mijn hart.
1: Hallo Limburg.

0: Echt een meezinger van het duo Sonny and Cher in All I Ever Need Is You. En nu naar Michel Sardou. Nee, u hoeft uw zakdoek niet boven te halen, want we draaien niet Les Lacs du Connemara, maar wel deze En Chantant.
1: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Herman van Veen en Erik van der Wurf. En dat op zijn fluitjes. Zometeen naar Lanaken voor de inzameling van boekentassen na deze van Donna Summer.

Dat was ze, de Queen of Disco, Donna Summer en The Lady of the Night. Ja, de zomervakantie is bijna halfweg, dus we kunnen al een beetje vooruitdenken naar het nieuwe schooljaar. En met het nieuwe schooljaar in aantocht organiseert Vooruit Lanaken opnieuw een boekentasactie. De partij roept inwoners op om propere en nog bruikbare boekentassen te schenken, zodat kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen goed uitgerust aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. En boekentassen kunnen nog binnengebracht worden tot en met 21 augustus. En dat doe je bij de Kringwinkel in Smeermaas. En dat is aan de Maasijkersteenweg 197. Ja, schenkers wordt gevraagd duidelijk te vermelden dat die boekentas bestemd is voor de boekentasactie van Vooruit Lanaken, zodat de ingezamelde exemplaren apart worden gehouden.

Ja, hier bij Radio Ludo overbruggen we verschillende decennia wat muziek betreft. En dat betekent dus ook dat je af en toe zoals een plaat hoort uit de jaren 90. Dat was Mariah Carey en Hero. Zometeen gaan we richting Lommel, want daar zijn ze drukdoende aan het zandtapijt. Daarover meer na Trini Lopez. MUZIEK

Ja, die is duidelijk in een vrolijke bui. Dat was Trini Lopez en Spanish Harlem. Dan naar Lommel, want daar zijn ze momenteel druk doende met het gigantische zandtapijt van maar liefst 22 vierkante meter. Dat moet alweer het pronkstuk worden van de 42e zandtapijtententoonstelling, die trouwens een extra dimensie krijgt door de erkenning als Vlaams immaterieel erfgoed. Dat XL zandtapijt van 11 meter lang en 2 meter breed vertelt namelijk de geschiedenis van het ambacht in de stad en dat gaat terug naar 1981. Het kunstwerk is dus het resultaat van dagenlang precisiewerk door ervaren strooiers. En de tentoonstelling zelf die opent volgende zondag en dat is dus 2 augustus in Lommel en is gratis toegankelijk.

Dat was muziek van John Terra en Welkom Rosie. Zometeen ons muzikaal feit van vandaag, 27 juli. Maar eerst doen we het nog met deze lekkere plaat van het duo Down en Tony Orlando.

Dat was Tony Orlando samen met Down in Knock Three Times. En op deze dag in 1983 brengt pop-icoon Madonna haar titelloze debuutalbum uit, waarvan de recensies destijds matig zijn. Tijdschrift Rolling Stone bijvoorbeeld noemt haar stem irritant als de hel. Maar de nummers Holiday en Lucky Star veroveren de dansclubs en starten meteen het wereldwijde succes.

beetje herinneringen aan deze plaat van deze Searchers. En Don't Throw Your Love Away. Blijf er gezellig bij, want zometeen krijg je deel 2 van deze Hallo Limburg. We ronden even af met een nummer van Wim de Kraan. En Breek uit jezelf.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht. Your attention, please. Dit is Koen Bak.

0: Ja, mooi rustgevend muziekje van Joe Egan en Back on the Road. Wij zijn back in de studio voor deel 2 alweer van deze Hallo Limburg op deze maandagavond hier bij Radio Ludo. Met zometeen Stef Bos en die zingt over de radio, maar eerst nog Wanda Jackson en Man, We Had a Party.
1: Hallo Limburg met Koen Bak.

Ja, ook al een beetje oud, deze van Stef Bos en de radio. En actueel gaat hij on tour met een nieuwe tournee genaamd Bloemlezing 2026. Die start in september en loopt doorheen diverse Nederlandse en Belgische theaters. Onder meer in Antwerpen, dat zal zijn op 23 november, waar hij gewapend met enkel zijn stem, een piano en een gitaar. Daarmee brengt hij een intieme reis door zijn repertoire. Hou er rekening mee dat diverse data al volledig zijn uitverkocht, dus snel wezen is de boodschap. Meer informatie via de officiële website van Stef Bos.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Jans in Wise. En dat was hem, Roy Black. Zometeen gaan we naar het Pixis College in Dilsen-Stokken, want zij zoeken schaakborden voor de middagactiviteit. Daar meer over na dit zonovergoten plaatje van de Gibson Brothers.

De formatie The Gibson Brothers en Cuba. Voor de middagactiviteit van het volgend schooljaar is het Pixis College in het Sparrendal in Dilsen-Stokkum op zoek naar schaakborden. De school wil de leerlingen de kans geven om tijdens de middagpauze samen te schaken, nieuwe strategieën te leren en vooral veel plezier te beleven. Wie thuis een schaakbord heeft staan dat niet meer wordt gebruikt of wie er eentje kan missen, kan dat vanaf 18 augustus binnenbrengen tijdens de openingsuren van de school. Zo krijgt het een tweede leven. Bij voorkeur is het gratis, maar alle hulp is natuurlijk welkom. Het zal de middagactiviteiten voor de leerlingen nog leuker maken van het Pixis College in Dilsen-Stokkum.

gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoelden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, hoi.

Niemand die nog riep van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het daden. Het is een echte schande

meubels ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen bij elke beweging, dus lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

Ja, ze zijn maar met z'n twee, maar met z'n allen verliefd op die Seven Spanish Angels. Dat waren Willie Nelson en Ray Charles. Zometeen nieuws uit Hasselt na deze plaat van Tony Orlando en I'd Never Found Another You.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Dat was de Swinging Soul Machine in Spooky's Day Off. Vanaf maandag 3 augustus is de Overdemerstraat in Kuringen 3 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting is nodig voor de aanleg van een nieuwe fietsoversteek die deel uitmaakt van een fietsverbinding langs de zuidrand van natuurgebied Prins Beemden. Auto's worden omgeleid via de gebrande straat en fietsers en wandelaars kunnen zich wel verplaatsen van en naar Kuringen via een lokale omleiding.

dat was Sir Sourire in Dominique. En zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag, 27 juli. Maar eerst naar de inmiddels 68-jarige Amerikaanse zanger Donny Osmond. Die nog altijd op de planken staat trouwens. Hij had in de jaren 70 onder meer deze grote hit. En dat is Young Love.

0: Dat was die nummer 1 van M en dat hier bij Radio Ludo met Pop Music. Een paar muzikale feiten van vandaag. Op deze dag in 76 vraagt Tina Turner officieel de echtscheiding aan van haar man Ike Turner. Op deze dag in 1984 brengt Prince zijn film The Purple Rain uit in de Amerikaanse bioscopen. En op deze dag in 96 is er het debuutnummer Wannabe van The Spice Girls, dat meteen doorstijgt naar de nummer 1. Het maakt dat de Spice Girls de eerste vrouwelijke popgroep zijn met hun debuutsingle die meteen op nummer 1 belandt.
1: Ja!

Dat was Jesse Belvin met Guess Who. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Hallo Limburg. Morgen doen we het weer, zelfde tijd, zelfde zender. Heel graag tot dan. En ik heb nog onder andere Toto Cotugno na deze Benny Nijman.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal.

De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten-tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.

fabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik.

een huis dicht bij de kerk, van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stille

Flonker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het parket in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak voor vier agenten van de politie Wetteren. 4 jaar geleden kwam een man van 26 om bij een politieinterventie nadat één agent hem in een wurggreep nam. De man, die vermoedelijk een psychotische reactie had na overmatig druggebruik, had zich eerder zeer agressief opgesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en tienerdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000. Banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

botox gaan genieten van rimpeloze muziek. Geniet van je leven.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.